ni misa mwa wutie no enko ni mtie ebenya wutia na tie benya wutia fa hu die benya wutia aya resa benya wutia misa mwa wutie no onye senya wo